0: goed gemaakt. Waarom zijn we MC is een MC dat toch al de lyrics? En dat zijn ze toch al de breaks.
1: Oh my god! Thank you so much! Make some noise for DJ P!

0: maar Bowen zegt voor de next series een absolute double talk over the lyrics. And doesn't talk over the breaks.
1: Oh my god!

0: dat vind ik gewoon te laat. Maar we zijn voor hem steeds een hands die dat ook over de limits. En dat zijn ze ook over de breaks.
1: Oh my god!